0: ka niet geen moedige psychiet zegoyen hij met nauwtjes niet de meisjes en moeit. Amid iets hou gan ik iba goed met wat skits ga ik niet aan discussie o ja. Ik mag jenega iyo geit jenega iyo jam. Ik goed ga je smijtje niet aan die de meisjes ga. Die amokoj de meisjes niet aan die meisjes mag ik aan de hechtings geten o amokoj. Om jag gott kan ändå säga att jag inte bara vet när jag med datum den och då som den och när jag går hit i dit sitchen i dit snack sitchen gingi phytoplankton gaysen kassar jag mig sea ice algae. Och ett kanske ändå säga att jag inte jag bara att jag ju chua vid chua bid jag har hur det i när jag spiger går har vi är jag mig en går hit i det jag skulle hitta så nu något.
1: This is Andrea Dion coming to you from Chisasibi, and you are listening to CBC North.
0: Oh, Mike Philip, met toch dat mijn sneeuw gaat chit. Zes gaan nou, zeg je iets. Dat wil je niet Montreal. Kijk hoe dat hij dat zegt. Ga het jam. Als u de habit ziet, dat ze een queen habit zien. Ga. Je op met zien als je een eigen stegen. Nog jij gaan is nu nieuw. Schap op een kantje. Als je habit ziet, jam. Ik ga ja. Als je mij te goed habit zien. En ja, het team had ga goed ook zo. Kia mag machen da ka how do they met mis wa yo do to etcha mishti mag shash ka ji wa na cha ga ha ga shash dait machine ga Demetrius yo kia mag ga kut ka mishti ji da ko go cha ho ut mi cha bit si mag in Cheryl wa Patchy Jane ha go na Philip Pavia Jane mo hi go ga ha and then they date them hi go do da bit si
2: Waja Philip
3: Waja
2: Ah, ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed
3: gedaan. Just go together there in Montreal and John Abbott can except for England. And I got to play out there, says you bitch. Snitch can't do it now. Family for Christmas. There you go, it's past Montreal. Wait, then do it, Jan, and do it on our pass. On your clothes. When you wish to buy your gifts, can we guess Christmas? Name will get hand to it. Ik ben de baby, die ben je op je schuis, man. Dat is je man. One je dan op je. Ik play pen, ik ben ook een aardje. Die stem heb ik daar, zo denk ik. Trail.
2: Dan ga je dit mini, die stem dek en dek al dat. Je bent je. Ik denk dat je het bij de arts kunt minder. Dat je het zien je bij je.
3: Ik denk dat
2: je het bij de
3: arts kunt minder. I think I'm going to do it. Maybe that's my happy year now, no, today. Then I would get that grand gang into me and it's got laid down on Amazon.
2: Can't get it.
3: I'm going to need a chance. 에코레야 나타난 집에 하나는 저 버린 저 하나 그러니까 나 도치도 안 되면 편하 에다 에어에다 비치기한 게 여기다
2: 도나샤 메이트미기 바지 호에다 비치한
3: 이미가 어디가 어디가 되는 짓인데 네, 나는 인도 다운을 치다 집에 이제 유미도 어떻게 미유미도 어떻게 된 거야 이게 네가 이미가 미유미가 University. Hey, I'm a neat man. What kind of man is to mom and son? That's cap. Permanent edit. It's no guy. I got snacked over. That's good. You start big. Bunch of the university. Okay. I'm a partner. Project started away. University. At Concordia School. That way,
2: Okay, well, here we are here, Jameson Hen, and now get out scratch that we shouldn't Facebook and get Yam would mean and hand you go and did out Nagmalod. They are here, but thought that standing hog is what being as you and they go Dutch get and is at you, gay snack, gandish, yeah, Oga is sure would Nagnod go and did you have it sitting there. Ek, could you be Joe eat one and then hog I date him he green and her.
3: Drivers, changing chat, the amnesia. Jim Jay, the asking nigger. Get the apps now. See, you still got birazcık daha maynada artık. Beşken giden. Çocuk çıtan da ama çoğunluyor dedi ya da. Şimdi ama zaman ortamaya giden. Dega. Erbiçiyaz. Çıgaga erbiçin de modas. Gaymen giden. Çoğun her çeşitmek. Dega erbiçiyken de. Gende. Erin her bir çeşitli var. Stemik nana et. Brent gana. Diskubes. Erin her bir çeşitli. Mit kötüler miydi? Mesela bir beza bıçak, of kalk geldi. Çiçek ne çiçekte? Ben. Kasta bu devin ide ya. İşte bu işin kalma.
2: Ay we ay ha. Aşkıda geçerse o da temin o her şaşka nişte onun yaydı bunu yeter. O da şkod gibi o her ay ha. Mübmat sinyoga. Creole board. Dan how are them changing her?
3: Oh, I did it. I managed to do it day by day. Başım değen bir an bağlamıştı. Supporter'ı yıkan. Tutman ne ya da bir son. Hangi dizinin olsun bir şey dedi. Edeği daha da da demo yazken de kap. Maçı da. Eğri de ya. Bu çıkı var bir parents geliyor giden. Daha da da ya da şima. Eğri de hepsi. Şimdi var dizi.
2: Da kong yang ga ge da da ma da cha ya shi shi ji da mi de we ni sh tam ki ba dan ha we sha book seat mi ba ji dan in ha ga ish wa bm sin hot ga e ge ge no no da he es ge ga text ba ji sta dun he retirement and the ge ge ta state den da in
3: I'm going to go to the hospital. It's not an artist, what did you have to be on to be joy answer? Yeah. Sweet day, I mean, to take it out, I got, and it's not too much, you know? We take it one day at a time. And yeah, we'll see that. You're going to do it.
2: Dyna wedi gwan hedra, ti gyd i dod i ba wenzid, ti gyd i sit sy'n dod, wenzid gyd i ba dy beth asgod, o gyd i ba, a bod swnio gyd i ba, ei a dod, dan dig yn hawd gyd i sia, sit sy'n dod gyd i ba dy wenzid, mae gwisni dod.
3: Şey, bir kutu. Yumaya biz. Şöyle ne acaba? Şöyle. Dezim yok. 这个抓奖金，但是没有被给去。They have a check, say check.
2: 근데미국에서그점이보인게지
0: 아그만그가봤더캐임더필립매투스데미스카우치데그네기보가오이틱사실이스노네샤보폰카하빗시르단트쿠인하빗시온게아요마치나츠나네게츠타게노스아고토트몬트리올아고바스타마그비드마네그몬하고잭모스토스윌러윌리에아고네그모스게마게니아츠토츠하츠토츠기보다사커크릭퍼스네이션알버데히다사우치요Well, they just said Tennessee, she's good mass, Tabugan, Hakan, she's good mass, bluegrass, get my country music. We out, chapshish, some good, negmon, sad songs.